Ja, ik heb het gemerkt dat persoon daar in de been, boordje in de been. Ze hebben de chill hebben, ik heb het zelf ook weer in het zaal, dat is weer een time point. Ik heb een periode op, ik heb een periode op. Ik heb een periode op, ik heb een periode op. Ik heb een periode op, ik heb een periode op.